Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in de Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag van 6,7 miljard euro neer. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet bestaat sinds 1994 en is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gemeten naar het aantal passagiers. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen. Meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen overdag droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

een storm, kwam je binnen. Als een storm, was je los. Maar elke storm gaat ooit liggen. Ja, dat dacht ik, ja, dat dacht ik. Oh, ik kon nooit om jou heen. Jij had mij

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen...

Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond zijn in Nederland in de Conference League 2 kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena het Ierse Shelbourne met 3-1. En FC Twente had geen partij aan Dutch, dat uit Slowakije. Het werd in Enschede 6-0. Het weer dan nog. Vannacht blijft het nog enige tijd regenen in het noorden. Meer naar het zuiden zijn er opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Kaal op de Kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Roermond in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdienst het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen

leerlingen toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen en het koelt af tot een graad of 13. Overdag droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim een $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui en er staat niet veel wind en het wordt 20.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig,

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. En er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. In tabakszaken hingen gele posters met een QR-code. Na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving die vervolgens naar de website van de EU werd gestuurd. Die tekstgenerator was betaald door en in handen van Philip Morris. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op schade door de beving klein, maar moet er wel rekening worden gehouden met naschokken. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. De brandweer houdt het gebied in de gaten voor als het eventueel weer oplaait.
2: Defensie rond nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
1: De brand heeft ruim 7 uur gewoed. Ajax en Twente hebben gisteravond allebei gewonnen in de derde voorronde van de Conference League. Ajax versloeg in eigen huis Shelburne met 3-1. Twente won met 6-0 van het Slovaakse Dutch. Trainer Van de Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
3: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
1: Volgende week zijn de returns. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Hij stierf gisteren op 82-jarige leeftijd. Faber speelde in veel films, series en theaterstukken. Onder meer in Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske Drat. Halverwege de jaren 70 brak hij door met een hoofdrol in de film Max Havelaar.
2: Weet je dat er geen misbruik is gemaakt van gezag? Je had dat moeten weten. Weet je dat de regent zijn s'avonds laat bewerken door het volk zonder betaling? Waarom heb je er niets tegen gedaan?
1: Peter Faber was ook een van de oprichters van het Werktheater en hij won 2 keer de toonaangevende toneelprijs de Louis d'Or. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen. Onder hen is zeker 1 leraar, 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school. Zijn motief is onbekend. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een reclamecampagne. Het bedrijf heeft volgens artsen geprobeerd de nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden met behulp van AI. Een groep artsen diende een klacht in. Hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
3: Verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie.
1: Er hingen posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen de strengere wetgeving die vervolgens naar de EU werd gestuurd. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen daaraan verslaafd raken. Het geld wordt onder meer ingezet om kinderen te behandelen. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl.

0: Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Thailand heeft een tiener zeker 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 3 leraren en 3 leerlingen dood. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde veel rollen, zowel op het toneel als in films en tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje en was hij de vader van Siske de Rat.
2: Je ziet er goed uit.
3: Dank je. Wil je wat van me drinken?
2: Geef maar een biertje. Wat zou je ervan zeggen als wij eens gingen scheiden? Dan kun je allemaal aandoen en laten wat je wilt. Wat zou je er met mij getrouwd blijven? Als je in elke hand 10 andere kan krijgen. Maar heb je toch niks.
1: Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023 met zijn zoon Jesse in de film Sweet Dreams, dat een jaar later de Nederlandse Oscar-inzending was. Peter Faber was 82 jaar. De Dikke Van Dalen gaat het woord vulva-lippen toevoegen in het woordenboek. Gebeurt na jarenlange campagne van organisaties Dolomina's en Schaamteloos, een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik en bezwaar heeft tegen het woord schaamlippen omdat er een onnodige link is met schaamte. De hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen legt uit waarom ze het woord hebben opgenomen in het woordenboek.
4: Ik zag dat in patiënteninformatie van gynaecologen. En dat het woord vulva-lip daar nu toch vaker in voorkomt. En in ieder geval zo vaak dat het vermelding in de Dikke Van Dalen verdient naast het woord schaamlip.
1: De term schaamlip blijft wel de centrale term. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. Eén vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de Oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk.

0525 66 15 56. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. President Trump probeert opnieuw om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Nu krijgt vrijwel iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaanse staatsburgerschap, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil daarvan af voor kinderen van sommige groepen ouders, zoals mensen die voor buitenlandse overheden in de VS werken, of van mensen die worden gezien als vijandelijke vreemdelingen. Ook wil hij een eind maken aan geboortetoerisme, waarbij zwangere vrouwen naar Amerika reizen met als doel daar te bevallen, zodat het kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een Franse livestreamer. De 46-jarige man werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kik gemarteld en overleed daarna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Wel bestaan twijfels of het slachtoffer de martelingen vrijwillig onderging. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de apps zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim een $500 miljard bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en vanuit het zuidwesten komt dan de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: luistert naar Magazine 50+. Een luchtig nieuwsprogramma met gezellige muziek op Lou FM.
1: Goedemorgen, welkom bij het programma Magazine 50+. Mijn naam is Dini van Wezep. Deze keer hebben we geen ochtendspits gehad met Dries. Hij geniet van een welverdiende vakantie. We gaan het hebben over de comeback van peulvruchten, het afbouwen van medicatie, heen en weer met de pont, kleine reparaties, Bas Westerweel en zijn opa Joop Westerweel. Maar we gaan eerst luisteren naar Marco Borsato en Sita Vermeulen met

De schijf van 5 is vernieuwd. Het voedingscentrum presenteerde onlangs de vernieuwde schijf van 5. De basis blijft dezelfde, maar de adviezen zijn aangepast aan de nieuwe inzichten. Zo wordt er nadrukkelijk gekeken naar de combinatie van gezondheid, duurzaamheid en voedselveiligheid. Opvallend, peulvruchten krijgen een grotere rol, vlees juist minder. Peulvruchten hebben allang geen ouderwets imago meer. Ze zijn terug en verdienen zonder meer een vaste plek op tafel. Ze zijn voedzaam, betaalbaar, heel gezond en verrassend veelzijdig. Veel mensen kennen peulvruchten nog van vroeger. Bruine bonen, kapucijnes of spliterwten in een stevige pan soep. Maar de familie is veel groter. Ook linzen, kikkererwten, witte bonen, kidneybonen en zwarte bonen horen er bijvoorbeeld bij. Het zijn plantaardige eiwitbommetjes vol vezels, ijzer en verschillende vitamines en mineralen. Vooral die vezels maken peulvruchten interessant. Ze zorgen voor een verzadigd gevoel en dragen bij aan een gezonde spijsvertering. Ook bieden peulvruchten een heel goede manier.

Nog een voordeel, peulvruchten zijn vriendelijk geprijsd en blijven lang houdbaar. Een pot of blik in de kast komt altijd van pas op dagen waarop er snel iets op tafel moet komen. Ze geven een maaltijd bovendien net iets meer stevigheid zonder ingewikkeld gedoe. Even afspoelen, combineren met rijst, pasta of aardappelen plus wat groente en er staat al snel iets voedzaams op tafel. Ook zijn peulvruchten makkelijk aan te passen aan het seizoen en aan wat er nog in huis is. Ze combineren bijvoorbeeld net zo goed met mediterrane smaken als met de Hollandse kost. Wie bij peulvruchten denkt aan ouderwetse stampot of bonenschotel, heeft nog wat te ontdekken. Linzen doen het goed in soep. Kikkererwten passen prima in een salade of curry. En witte bonen combineren mooi met groenten en kruiden. Juist in het voorjaar en in de zomer zijn peulvruchten verrassend handig. Denk aan een eenvoudige linzensalade met komkommer, tomaat en peterselie, een beetje feta en een scheutje citroensap. Fris vullend als lichte lunch of als bijgerecht. Peulvruchten vormen dus een mooie basis voor een gezonde maaltijd. Ze passen goed in een eetpatroon met wat minder vlees en meer variatie. Ook voor hart- en bloedvaten zijn ze een verstandige keuze. Niet voor niets adviseert het voedingscentrum om ze regelmatig op het menu te zetten. Peulvruchten zijn misschien geen opscheppers, maar wel echte doorzetters in de keuken. Wie ze wat vaker op tafel zet, kiest voor gemak, smaak en een maaltijd met inhoud. En dan Wolter Kroes met Ik mis je elke dag een beetje meer.

Het afbouwen met medicatie. Dokter, ik slik al 10 jaar centraline. Is dat eigenlijk wel normaal? Mevrouw Terbeek, 45 jaar, kijkt mij onderzoekend aan. Ooit begon ze met 100 milligram na een depressieve periode. Het hielp. Ze knapte op, hervond haar energie en haar werkplezier. Maar nu, 10 jaar later, voelt het anders. Ik ben al zo lang stabiel. Misschien slik ik vooral omdat ik bang ben om te stoppen. Ik knik. Dan is het een heel begrijpelijke gedachte. Antidepressiva zijn geen levenslange verplichting, maar we moeten wel zorgvuldig kijken. Samen lopen we haar geschiedenis door. Hoe zwaar was de depressie destijds? Zijn er terugvallen geweest? Hoe gaat het nu thuis en op het werk? Ze slaapt goed, voelt zich emotioneel in balans en heeft plezier in haar dagen. Dan kunnen we een proef doen, stel ik voor. Niet abrupt stoppen, maar rustig afbouwen en we blijven goed in contact. We maken een schema. Eerst 4 weken 75 milligram. Gaat dat goed, dan 4 weken 50 milligram. Daarna 4 weken 25 milligram. Tot slot 2 weken 25 milligram om de dag en dan stoppen. Ik wil u na elke stap even zien, zeg ik. En eerder als u merkt dat uw stemming verslechtert of u zich onrustig voelt. Ze zucht, deels opgelucht, deels gespannen. Het idee dat het mag, dat helpt al. Afbouwen is geen bewijs dat het moet. Het is samen onderzoeken wat haar lichaam en leven nu nodig hebben. En mocht blijken dat centraline toch steun blijft bieden, dan is dat ook een uitkomst. In de spreekkamer draait het niet om stoppen of doorgaan, maar om aandachtig blijven luisteren. André Hazes junior en Roxanne Hazes, eenzaam zonder jou.

Heen en weer met de pont. Nederland is een land van water, met veel pontjes en veren die de oevers met elkaar verbinden. Sommige pontjes vallen al meer dan een eeuw. Ze zijn vaak klein, eenvoudig en verrassend charmant. Langs de grote rivieren varen tal van pontjes die wandelaars en fietsers helpen hun route voor te zetten. De verenverbinding tussen Slot Loevestein bijvoorbeeld maakt een tocht door de Biesbos of langs de Waal meteen bijzonder. Tegenwoordig is deze fietsveer Wouterichem de Hugo 2 geheel elektrisch. Ook langs de Lek en de Maas zijn pontjes onderdeel van populaire fiets- en wandelroutes. Soms voorkomen ze een flinke omweg, zoals het veer bij Blitterswijk over de Maas. Dat pontje, Veerboot Kobus, wordt veel gebruikt door fietsers en wandelaars die routes volgen langs de Maas en door het Nationaal Park de Maasduinen. Ik kan je niet vergeten van Mart Hoogkamer.

Veel oude veren over kleine rivieren waren vroeger handgetrokken kabelpontjes, maar ze zijn bijna allemaal vervangen door motorponten. Een van de laatst handbediende pontjes van Nederland is het Haarsteveer, tussen Haarsteveer en Zwolle over de Overijsselse Vecht. Dit tochtje van een paar minuten kost 1 euro. Zelf trekken kan ook bijvoorbeeld. Het kleine pontje in de Gelderse Poort tussen het middeleeuwse kasteel Doornenburg en Fort Pannenden, bij de splitsing van de Rijn en de Waal. Wandelaars en fietsers moeten zelf aan de slag en trekken het pontje met een kabel naar de overkant. De overtocht is een kort avontuur. Even trekken, oversteken en weer verder langs de dijken en de historische vesting werken. Een ander aanrader is de fietsroute van 8 van Grauw. In deze lus, in de vorm van een 8, varen maar liefst 12 pontjes. In veel natuurgebieden zijn pontjes te vinden, bijvoorbeeld in Nationaal Park Weerribben-Wieden. Daar ligt bijvoorbeeld een laarzenpad dat na het broedseizoen in juli weer open is. Het pontje bij Kalenberg is onderdeel van dit laarzenpad dat dwars door het park slingert. De fietsveerdienst Tolen en Ierseke vaart in juni, juli en augustus iedere donderdag en vrijdag. Het is een boottocht van ongeveer een uur over Nationaal Park Oosterschelde. Bij laagwater kunnen de passagiers op afstand zeehonden spotten en met geluk zelfs wat bruinvissen. Jan Smit met Als de Morgen is Gekomen.

Kleine reparaties, groot verschil. In elk huis zijn kleine mankementen die blijven liggen. Gelukkig zijn veel van deze reparaties met een beetje geduld en het juiste gereedschap eenvoudig zelf uit te voeren. Een deurklink die wiebelt of een deurschild dat steeds losser komt te zitten. Het zijn veel voorkomende problemen die eigenlijk eenvoudig op te lossen zijn. Het deurschild is het langwerpig, meestal metalen plaatje dat op een deur wordt gemonteerd. Vaak in combinatie met een deurklink of deurknop. Om dit vast te zetten zijn er vaak een schroevendraaier en een tang en een tweede schroevendraaier tegelijk nodig. Houd met het eerste het schroefje aan de ene kant tegen en draai met de ander het schroefje aan de andere kant stevig vast. Bij de deurklink zelf zit vaak een klein schroefje in het handvat die na verloop van tijd losraakt. Draai dit kleine schroefje met een inbussleutel of schroevendraaier los. Duw de krukken stevig tegen de deur aan en draai het schroefje weer vast. Ome Jan van Willeke Alberti.

0: last van een druppelende kraan? Dan is het tijd om het kraanleertje te vervangen. Want een lekkende kraan verspilt veel water. De kraanleertjes zitten in de kraankoppen waarmee de kraan wordt opengedraaid. Sluit als eerste de hoofdkraan af. Draai de kraan dan helemaal open en laat hem leeglopen. Het is per kraan verschillend hoe de kraankop eraf gedraaid of getrokken moet worden. Soms moet eerst het plastic dopje eraf gehaald worden met een schroevendraaier. Draai het binnenwerk los met een steeksleutel. Meestal komt er wat water vrij. Het kraanleertje zit vast met een moertje. Nieuwe kraanleertjes zijn te krijgen bij vrijwel elke bouwmarkt. Zet er een nieuw leertje in en draai die ook weer vast met een moertje. Een piepende deur, kastdeuren en laders die na verloop van tijd stroever bewegen, het kan een toenemende irritatie zijn. Bij laders kan het reinigen van de rails of het vervangen van een wieltje al heel veel schelen. Een wondermiddel bij het piepen is de siliconenspray WD-40. Spuit wat op de deurscharnieren en veeg het overtollige smeermiddel af met een doekje. Zo eenvoudig is het. Het dorp van Wim Zonneveld.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Bas Westerwil was een Nederlands radio- en televisiepresentator en Afro Hilversum 3 en Radio 3 DJ. Halverwege de jaren 80 van de vorige eeuw begon hij als jongste lid bij de Afro. Hij nam aanvankelijk samen met Leonie Sazios de presentatie van het programma Top op over van Cas van Iersel. Ook was hij invaller op de Afro Maandag op Hilversum 3, Radio 3, en presenteerde hij korte tijd arbeidsvitaminen en van januari tot eind september 1992 voor het tijdelijk samenwerkingsverband AKN Stadion 3 van zaterdag tot en met maandag op Radio 3. In het seizoen 87-88, het laatste jaar van Top Pop, was hij de enige presentator. Hij presenteerde onder meer in het voorjaar van 1991 op Nederland 2 de sleutels van Fort Boyard, het kindermatinee Alles Kids, en in 1995-97 presenteerde hij het avonturenspel Duel over de grens. Hij zou eindelijk 17 jaar voor de Afro werken. Verder werkt hij onder meer mee aan het Klokhuis. Sinds 2002 werkt hij als creatief director bij een communicatieadviescentrum en een reclamebureau dat zich richtte op kinderen en jongeren. In 2005 sprak hij de stem in van Plankton voor de Nederlandstalige versie van de film over SpongeBob SquarePants. Vanaf september 2005 presenteerde hij voor Teliak het programma Bij ons thuis. Vanaf begin maart 2006 was hij te zien in het programma McDonald's Kitchen van Link. En vanaf 2006 in Zomerzing van Link. In september 2006 deed hij mee aan de speciale VIP-editie van de Peking Express. In het najaar presenteerde hij voor Teliak het programma Holland Weesp. Hij nam in 2007 in het voorjaar deel van het SBS-programma Sterren dansen op het ijs. Hart en ziel van Danny de Munk.

Van september 2009 tot juli 2010 vertolkte hij de rol van Sam in het nieuwe productie van de musical Mamma Mia. Samen met zijn zoon Sebastian heeft hij de film Astro Boy ingesproken. De film beleefde in 2010 zijn première. Vanaf 2010 was hij regelmatig te zien bij RTL 4. Hij presenteerde dit jaar het natuurprogramma Lopen over Water en enige tijd iedere woensdag koffietijd naast Loretta Schrijver. In 2013 presenteerde hij een ochtendshow op Subliem FM onder de naam Morning Mr. Radio. In 2014 was hij co-presentator van het radioprogramma en hen Weekendspits bij Omroep NH. In 2017 lag hij op 54-jarige leeftijd enige tijd in het ziekenhuis om te herstellen van een hartstilstand en daarop volgende operatie. In de jaren hierna sprak hij als stemacteur diverse luisterboeken in. In 2021 vertolkte hij in de Nederlandse stem van Ernst in de film Van Brozen met Mosterd. Op 15 mei 2026 overleed Bas Westerweel geheel onverwacht. Hij werd levenloos aangetroffen in zijn appartement in Enschede, waar hij in zijn slaap was overleden. Hij was tussen 1998 en 2010 getrouwd met actrice Babette van Veen. Hij heeft 4 kinderen uit 2 huwelijken, waarvan 2 met Van Veen. Hij is een kleinzoon van de verzetstrijders Joop en Willy Westerweel. Geloven in het leven van de drie J's.

Gezien de tijd ga ik het de volgende keer over Joop Westerwil hebben. Ik ga afscheid van u nemen. Techniek werd verzorgd door Pascal. Ikzelf deed de samenstelling en presentatie. Het team wenst u een goed weekend toe. Dag, tot de volgende keer. En tot slot horen we Jeroen van de Boom met Jij bent zo.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Verschillende mensen uit het vak reageerden verdrietig op het overlijden van acteur Peter Faber. Hij wordt herinnerd als een warm, vriendelijk en eigenzinnig mens. Producent Haik Balian noemt hem heel veelzijdig. Regisseur Ena Senjarevic, die zijn laatste film Sweet Dreams maakte, roemt zijn nieuwsgierigheid en zegt veel van hem te hebben geleerd. Ook acteur Barry Stevens prijst Faber. Volgens hem leerde Faber hem altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren samen te zien in het RTL4-programma Beter Laat Dan Nooit. Peter Faber was 82. In Groningen is gistermiddag een surfer van 58 om het leven gekomen bij een ongeluk. De man uit Delfzijl werd in het Schildmeer aangevaren door een bootje. Hij werd zwaargewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De bestuurder van het bootje is een man van 19. Hij wordt gezien als verdachte en is verhoord, maar zit niet meer vast. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit, ongeacht de nationaliteit of status van de ouders. Trump probeert opnieuw de wet aan te passen om zogenoemd geboortetoerisme tegen te gaan. In juni werd hij nog teruggefloten door het Hoge Rechtshof. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Het weer. In het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg 6 kilometer file door een kapotte vrachtwagen 10 minuten vertraging. A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Knoopend Velperbroek en Grijzoord 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
6: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: Kitchens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

Dank u, Heer. O, wat een vreugde elke dag weer de dag te begroeten met mijn Heer. Telkens te weten, Hij is nabij en gaat waar ik ga.

dicht aan mijn zij. Op al mijn wegen, hoe ze ook zijn, is er het lijden, is er de pijn. Maar alles is toch veel beter te dragen, omdat ik altijd zijn steun mag vragen. Ligt steeds mij bij op de weg die ik ga. Het is niet verdiend, maar enkel gena. Dank Heer voor al uw zegeningen en de liefde waarmee u mij wilt omringen. Het christelijk gemengd koor De Hoeksteen zingt Hoe groot zijt gij. Dit is bestemd voor de bewoners en medewerkers van het Adelaarsnest.

Het interkerkelijk koor Fontane zingt elk uur, elk ogenblik. Dit is bestemd voor de zieke medemens in de gemeente.

Nader tot u, gezongen door het christelijk Urkervisserskoor Crescendo, is bestemd voor de bewoners en medewerkers van de Voort.

Remco Hackert zingt Naam boven alle namen. Dit is bestemd voor mevrouw Little. 3 augustus was u jarig. Van harte gefeliciteerd namens bewoners en medewerkers van het Nieuwe Feitenhof.

Kitsara zingt en speelt U wil geschieden. Dit is bestemd voor mevrouw de Boer. Vandaag bent u jarig en de heer Tieland die morgen jarig is. Namens bewoners en medewerkers van het nieuwe Feitenhof van harte gefeliciteerd.

Het Elburgs Mannenkoor OBK zingt Blijf met mijn Heer. Dit is bestemd voor de leden van de ouderencommissie Doornspijk-Hoge Enk.

Aanschouw het Lam, gezongen door het Hervormkerkkoor Rafidim, is bestemd voor mevrouw Benoist. Aanstaande maandag 10 augustus hoopt u uw verjaardag te vieren. Namens bewoners en medewerkers van het nieuwe Feitenhof van harte gefeliciteerd.

Dankbaarheid. Ik dank u voor de fijne dagen die u ons Heer gegeven heeft, met vele zusters die het wagen en zeggen dat u in hen leeft. Ik dank u voor de zegeningen dat dit in vrijheid zomaar mocht en dat de allerzwaarste zonden door u zijn vrijgekocht. Ook dank ik u voor al die mensen die ernstig lezen in uw woord. Zo kan ik nog alleen maar wensen dat overal uw roepstem wordt gehoord. Ik dank u voor die lieve mensen die u bracht op mijn pad, o Heer, en die mij leerden niet alleen te wensen, maar eerst te dienen, keer op keer. Ik dank u, Heer, dat ik mag weten dat ik een kind van u mag zijn. O Heer, u zult mij niet vergeten, als ik u roep, zult gij er zijn. Na het afscheid nemen hoort u het lied Dierbare Heiland, mijn Verlosser, gezongen door het ouderenkoor De Lofzang. Dit is bestemd voor bewoners en medewerkers van het Hart van Tornspiek. Pascal, dank je wel voor het verzorgen van de techniek. Ik dien je van wezen op deze samenstelling en presentatie van het programma. Het team wenst u een goed weekend toe. Dag, tot de volgende keer. Na het journaal, Ben Ransdorp met Middagmatinee.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest een loper worden gereanimeerd. De volgende editie van de marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van 14 jaar zeker 5 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. 23 mensen raakten gewond. Zijn motief is niet bekend. Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde dus zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken en dat bleek een 162 jaar oude Guinness te zijn, gebrouwen in Dublin en gebotteld in Londen. De Ierse bierbrouwerij wil de fles graag onderzoeken, maar ook een gistonderzoeker van de Universiteit van Leuven wil er onderzoek naar doen, omdat hij het bier eventueel zelf opnieuw wil brouwen. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon en er worden 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort door werkzaamheden 10 minuten vertraging bij Blaricum 5 kilometer file. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knoop het Waterberg 7 kilometer file door een kapotte vrachtwagen 20 minuten vertraging. A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Westervoort en Knoop het Grijshoort een kwartier vertraging in 8 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: 105.5. Dit is Lou FM.
6: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Loe FM. Middagmatinee. Met Ben Ransdorp.
1: Luisteraars, bijzonder goedemiddag. En wat zien we buiten? Het heeft geregend in Elburg. Nou, dat is wel weer bijzonder, zeg. Ja, en kijk je naar het gras? Ja, het is heel erg dor, hè. Goed, vandaag toch wel een bijzondere uitzending. Want, nou ja, bijzonder. Aandacht natuurlijk aan Jerry Kaagman van Earth and Fire. En dat zit specifiek in de special straks. Ik denk dat het zo rond 12:30 zou zijn, iets later, denk ik. Goed, we beginnen maar met 1976. Het is Boney M.

Prachtig nummer weer uit 1976 van Bonnie M met Sunny. We gaan naar een zanger die op dit moment al je 85 jaar is. En wat wil je nou? Hij blijft in 1980 steken. Nou ja, steken. Hij ging er verder door met het nummer. Met Dreaming. Maar het is uit 1980. Dus 1980 en 85 jaar.

van het dromen van Cliff Richard gaan we naar de werkelijkheid. Want we gaan naar een viskar. En die viskar die staat natuurlijk in Elburg. Want Hans en Lianne Schroten hebben een petitie opgezet voor het behoud van de standplaats van een viskar in de vesting van Elburg. Aanleiding was de onzekere toekomst van de visverkoper Willem Wippie Koops. Inmiddels is duidelijk dat hij mag blijven. Maar daarna wordt de standplaats alsnog opgeheven. Voor de familie Schroten is dat genoeg reden om de petitie door te zetten. De viskar in de vesting is nostalgie. Dat mag niet verdwijnen, vertelt Lianne Schroten. Veel inwoners delen die mening. De petitie is inmiddels ruim 440 keer ondertekend. Zodra de teller op 500 handtekeningen staat, volgens willen Wippie, Hans en Lianne een petitie aanbieden aan de gemeente. Hans en Lianne Schroten zijn allebei mantelzorger van Wippie. Want Hans regelt doorgaans de vergunningsaanvragen voor de viskar. Toen een besluit op de aanvraag uitbleef, trokken zij in januari aan de bel. Toen zei de gemeente dat voor de standplaats waarschijnlijk geen vergunning meer wordt uitgegeven. Hans en Lianne dienden daarop samen bezwaar in. Ik hoorde dat die in behandeling werd genomen, maar toen las ik ineens dat Wippe en zijn viskar weg moesten. Van die definitieve beslissing zijn wij nooit op de hoogte gebracht. Eerder liet een woordvoerder van de gemeente aan de VRMG weten dat dit het wel het geval is. Begin 2026 is met zaakwaarnemer van de heer Koops afgesproken dat gezien de historie en de leeftijd van de heer Koops deze niet actief zal worden verzocht om te vertrekken. Nou, dat is heel fijn, want begin augustus het vervolgens officieel duidelijk dat Wippe toch mag blijven. Gelukkig wel, ja. Dat is alles voor hem, aldus grote. En hij is ook wel dik in de 70, heb ik begrepen. Goed, tot zover dan dit bericht. We gaan naar een Nederlandstalige. We gaan naar een soort protestzanger. Volgens mij uit de jaren 70 zelf, 60, 70. Maar ik zie dat dat nummer 1981 is. Dat vind ik een beetje vreemd. Maar het gaat eigenlijk om de situatie in de wereld. Het is een oud nummer, maar het is wel duidelijk redelijk actief, zou ik bijna zeggen. Luister maar eens naar Armand.

Toch wel een heel toepasselijke plaats, zou ik bijna zeggen. Want het jaren 80 en dan over de hete zomer op de Lage Landen of in de Lage Landen. Goed, we gaan naar Duitsland.

0: De zusjes Jacob, oftewel de gezwister. Gezwister Jacob. Trooi met de lippen, sorry voor het excuus. Een beetje kriebelhoesje ineens. Goed, we gaan naar een volgend verhaal. Want het gaat over een auto die op een boot belandde. Nou, dat is dus gebeurd binnen afgelopen dinsdagavond, de nacht van dinsdag op woensdag. Hoe een auto in de nacht van dinsdag op woensdag op een boot in de Botterwerf van Elburg kwam, blijft een raadsel. In de auto was geen bestuurder aanwezig. Voor de eigenaar van de auto was het dan ook schrikken toen zij het van het voorval hoorde. Ik heb geen idee hoe dit kon gebeuren. De Elburgse zegt dat haar auto op de handrem stond. De naam van de eigenaar van de auto is bekend bij de redactie. Ja, dat hoeven we niet allemaal te weten, denk ik, maar goed. Ik heb hem rond 16 uur op de handrem weggezet, vertelt ze. De auto staat inmiddels bij de garage om de schade te laten bekijken. Aan de buitenkant was weinig te zien, maar het is de vraag hoe de binnenkant eruit ziet. Volgens de eigenaar wordt niet onderzocht hoe de auto op de boot van Egbert belandde. Het zal dus een raadsel blijven. Ik weet net zoveel als iedereen. Dus ja, het is ook altijd wel weer raadsels, hè? Zou ik bijna zeggen. Want we gaan naar een hele mooie duetplaat, zou ik bijna zeggen.
1: Lou FM middagmatinee met de duetplaat.
0: En het komt mooi uit, want als je op dit moment naar buiten kijkt, dan vraag je je af, waar is de zon?

Dat gebeurde in 1972. Weet voor de zon. Bolland en Bolland. We gaan nu naar een groep die heel bekend is geworden met de Big Bamboo. En wie waren dat? Dat waren de Merry Men. Maar ik heb een mooi ander nummer gevonden. En dat is ook wel weer een vrolijk nummer. Want het is een Caribische invloeden. Calypso World van de Merry Men. MUZIEK

0: Ja, de Merryman met Calypso Wild. We gaan even naar de dieren, want die zijn op dit moment ook al, hebben vaak wel wat problemen. Want we hebben het over bijvoorbeeld de schapen. Want de schaapherders staan voor een flinke uitdaging. Door de hoge temperaturen en aanhoudende droogte is het bijna niet meer mogelijk om de kudde op de hei te laten grazen. Zo moesten de schapen in Ermelo noodgedwongen op stal en komt de kudde in Elspeet niet aan voldoende graasuren. En de schapen in Ermelo zijn deze zomer al meer dan 20 dagen op stal gebleven vanwege de hitte. Schapen lopen het risico op hittestress bij 24 graden of warmer, vertelt schaapherder Francisca Schippers aan Omroep Gelderland. Daphne van Zomer, schaapsherder van de Elspeetse kudde, laat weten dat de schapen nog wel de heide op kunnen, maar ze maakt zich zorgen. Het begint wel erg droog te worden. De heide wordt met de dag slechter. De aanhoudende droogte zorgt ervoor dat er minder voedingsstoffen in het gras zitten. Dat is echt een uitdaging, al dus van Zomer. Het gevolg is dat de schapen bijgevoerd moeten worden. In Ermelo maken ze noodgedwongen gebruik van de wintervoorraad. Aanvullen is lastig door de droogte. En het kuilgras is al duurder dan door de dieselprijzen. Nou, tot zover dan, want we hebben nog, het verhaal is nog veel groter. Als u dat wil lezen, dan even op de website van VRMG. En dan kiezen we dus voor de schaapskudde hebben het zwaar door hitte en droogte. Goed, tot zover. Het is iets over 12:30, 12:55. Het betekent dat ze rond deze tijd, als ik er iets kan vinden, iets aardigs, conferencen. Najib Amhali.
1: Ja, en kleding was ook zo'n ding, weet je wel. We woonden op de flat en dan ging je naar de basisschool. Ja, dan zie je iedereen toch met leuke kleding. We hadden afdankertjes. Ja, van familieleden. Broeken die te groot waren. Schoenen die 2 maten te klein waren van het merk New Balance. Kreeg ik van mijn neef uit Amsterdam. Hij zei, hier al, ik pas ze niet meer. Ik denk, nou, ik ook niet, maar ik trek ze toch aan. Serieus, ik heb gewoon ingegroeide teennagels daardoor gehad. Gewoon 2 jaar lang aangetrokken. Ik liep gewoon zo, dit pijn. Maar ja, het was New Balance. Nou, de balance was weg, maar toch. Het was. Ik hield van merken met dieren. Hè? Le Coq Sportif had je, dat was die haan. Puma. Lacoste. En bij mij op school liep iedereen met zo'n Lacoste polo zo. Deden ze hem zo. Nou, dat ding, dat was 90 gulden, man. Dat kreeg ik nooit van mijn moeder. In de winkel waar mijn moeder de kleren kocht, als ze die nieuw kocht in de winkel, was in Krommenie, die heet ook nog eens Turkenburg. Serieus? Nou, die winkel is een keer afgebrand. Schade, 128 gulden. Toen kocht mijn moeder op een dag een krokodilletje op de markt. Er stond daar een vrouw met een kramer, die had krokodilletjes, die had appels en peren en embleems. Appels en peren, hè? Die plakte hier, weet niet of mensen dat nog weten. Geen appel, gewoon een appel. Dus mijn moeder kocht een krokodilletje. Een merkloze polo, naaide hem er mooi op en legde het bij mijn bed neer. En ik word 's morgens wakker en ik zeg, hoi, mama, van wie is die? Toen zei ze, voor jou. Ik zeg, maar mama, het is toch veel te duur? Toen zei ze, je verdient het. Mensen, ik was zo gelukkig. Ik heb het aangetrokken, ik ben overal langs geweest. Iedereen moest het zien, alle buren. Gewoon aangebeld, ding dong. Ik zeg, om Lonnie, kijk. Hoi, is het mijn krokodil? Ik zeg, ja. Maar Antonio, ik zeg, Antonio, kijk dan. Hoi, ik zeg, nou, dat kan maar zijn, hoor. Is het door? Ik zeg, ja, is heel door. Kom binnen. Maria moet ook kijken. Maria! Ben ik hier, hombre, que pasa nada, niet een polo. Sí, nayi, para el polo. En Maria nieuwsgierig. Hoi, jongen, is het moeder kopen? Ze zegt, heb je moeder die gekocht? Ik zeg, ja. Is het door? Ze vroeg, is het duur? Ja, waarom vertaal ik dat? Ik weet het niet. Is het door? Ja, is het door. Oh, mooi. En toen kreeg ik van haar een broodje chorizo. Dat was de eerste keer dat ik varkensvlees heb gegeten. Bij de familie Antonio Iglesias. Want bij mij thuis zeiden ze, varkensvlees is vies. Helemaal niet! Ze gaf het broodje en ik keek ernaar. Ze zegt, is er roendevlees? Roendevlees. Jij mag ook eten, roendevlees. Ja? Ja, roendevlees. En ik neem een hap, jongen. En het is, oh, die chorizo met die knoflook en die kruiden. En ik hoor Antonio zeggen, Maria, is er niet roendevlees? Hombre, que pasa? Is het sterren? Is het varkensvlees? Wat jij geeft die jongen? Nee, Antonio. Sí, hombre, que pasa? Is een roendevlees? Oh! Ze kijken allebei zo. Oh! Ik zeg, niks zeggen. Ik ga hem eerst opeten. Yo, ik werd die polo gewoon op school. Hè. Half uur vroeger op school. Gewoon bij de poort van de school. Iedereen die langskwam. Vet cool, hè? Ja. Heb je moeder gekregen? Ja, van mijn moeder. Ja. Melvin, kom eens. Kijk eens. Wow, heb je ook Lacoste? Ik zeg, ja, man. Mooi, hè? Ja. Esther, ik moet het laten zien. Nee, niet dat. Kom. Kijk. Wauw, wat cool. Ja. Toen kwam Dirk aanlopen. Dirk was de stoerste en de sterkste jongen van de klas. Die moest het ook zien. Ik zei, Dirk, kom. Ja, ik kom naar jou. Wacht. Kijk eens. En Dirk kijkt heel goed. Die komt dichterbij en die zegt, dat is een salamander, hoor.
0: Ja, dat is over dan de Najil Hajib. Nou, die Amhali, dat moet het zijn eerlijk gezegd. Er ging even over merkkleding en broodjes chorizo. En waar was ik? Oké, tot zover. We gaan nu naar richting het special. En dat is over Earth and Fire, Johnny Kaagman. Want ze is op 79-jarige leeftijd overleden. En met Koopman als Kaagman als frontvrouw brak Earth and Fire in 1970 door met Seasons. Weekend was hun allergrootste hit. Ook in het buitenland. In de videoclip bij dat nummer droeg Kaagman een iconisch strak blauw pak. Destijds zeer gewaagd. Naast haar zangcarrière zette Kaagman zich in voor de belangen van artiesten. Onder meer als voorzitter van de stichting Comanus. Een nieuwe generatie leerde haar kennen toen ze van 2002 tot 2008 in de jury kwam van het populaire talentenjachtprogramma Idols. Nou, het is zover een beetje de achtergrondinformatie. Maar laten we maar beginnen met de bekendste.

Er is helaas geen morgen meer voor Juni Kachman, want ze is al volgens mij een beetje geleden overleden. Want we waren eventjes in de jaren 70, 1979, 72 in de laatste was uit 1973. We blijven nog even in het verleden, maar dan vandaag, maar dan in het verleden. En het zijn toch dingen die ik misschien nog nooit heb gezien, maar om dat avontuur voor te lezen, ja, kan best wel eens verkeerd denken. Hey, oh ja, dat was dat. We gaan naar 7 augustus 1795. Nederland verliest de slag om Muizenberg. Kaap de Goede Hoop komt daardoor in Engelse handen. En dan krijgen we het volgende. 7 augustus 1888. Uitvinder Theophilus van Kannel uit Philadelphia krijgt patent op de draaideur. 7 augustus 1921 voor de sportliefhebbers. Piet Moeskops, bijgenaamd Big Piet, wordt in Kopenhagen de nieuwe wereldkampioen van de profsprinters. En hier is een opmerkelijk bericht. We gaan naar 7 augustus 1927. Bij een frontale botsing bij Laren, Noord-Holland, komen 4 mensen om het leven. Het is de zoveelste dodelijk ongeval met een stoomtram tussen Amsterdam en het Gooi. In de volksmond wordt de tram Gooise moordenaar genoemd. En dan eentje die, dat is over een onderzoeker, dat gaat om 7 augustus 1947. De Noorse onderzoeker Thor Heyerdahl strandt met zijn houten vlot de Kon-Tiki op de Polynesische eilanden in een grote oceaan. Hij was vertrokken uit Zuid-Amerika. Met zijn reis wil hij aantonen dat de Inca's eeuwen geleden al vanuit Peru naar Polynesië zijn gevaren en daar hun cultuur hebben verspreid. Thor Heyerdahl heeft zijn vlot genoemd naar de naam van de zonnegod die de Inca's aanbaden, de Kon-Tiki. En nog even een laatste, dat gaat ook over een Olympisch record. Want 7 augustus 1948. In Londen wordt een nieuwe Olympisch record gevestigd. Het terrein van de veldsporten wordt gehouden in ontvangst van 83.000 toeschouwers. Nog nooit waren op die dag zo, bij de Olympische Spelen zoveel bezoekers op de wedstrijden afgekomen. De sportliefhebbers brengen die dag meer dan $2 miljoen in het laadje van het Britse Olympisch Comité. Nou, het zover. We gaan naar een Franstalige. Die komt straks misschien. Maar we gaan naar een Spaantalige plaat. Het is Frans Calan. Canta, canta, canta.

Tot zover dan Kanta, Kanta, Kanta. Frank Alan, tot aan het nieuws en het weer, de reclame en de boterschijf. Nog even een duetplaat, een stukje daarvan. Hammond en West, Albert Hammond en Albert West.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. ASN Bank heeft een goed half jaar achter de rug. De netto-winst kwam uit op 163 miljoen euro, bijna 10% meer dan in het eerste half jaar vorig jaar. Net als andere banken profiteert ASN van de grote vraag naar hypotheken. De bank zit midden in een reorganisatie. Volgend jaar moeten 1600 fulltime banen zijn geschrapt. ASN Bank is wel klaar met het schrappen van allerlei merknamen, zoals BLG Wonen, SNS en Regiobank. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen op het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Anna van der Breggen heeft de Tour de France Femme verlaten. Volgens haar team SD Works Pro Time heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze niet topfit. Gisteren werd ze 71ste en zakte ze naar de 28ste plek in het klassement. Van der Breggen gaat dus vandaag niet de Mont Ventoux op. Het weer vanuit het westen breekt vanmiddag op steeds meer plaats de zon door. Het is 21 tot 25 graden. Vanavond is het zonnig en droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen 12 kilometer langzaam rijdend verkeer, een kwartier vertraging. A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg 6 kilometer file door een kapotte vrachtwagen, een kwartier vertraging. A12 Duitse grens richting Utrecht 20 minuten vertraging tussen Zevenaar en Knoopend Grijshoord door vakantieverkeer 14 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: 1055. Dit is Lou FM.
6: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Tot zover dan de bottenschijf van Sera. Girls Who Like Girls.
1: Lou FM middagmatinee met een instrumentaaltje.

0: Mijn mooie panfluit hè, van George Samphire met The Rose. Dat was ook een heel mooi vocaal nummer. Dan werd ik even de zangeres kwijt, maar dat komt straks wel weer eventjes. Goed, we gaan naar 1964. We gaan naar een Franstalige.
1: Middagmatinee en de vreemde talenplaat.
0: Het schiet me ineens te binnen. De Bette Midler, dat was met de Roos, de vocale versie.

Misschien herkent de Belgische zanger Ademo, die zowel Franstalig als Nederlandstalig wat deed. Hij is ook heel bekend geworden met Four Permetteux, Monsieur. Dat was ook eentje, een hele bekende. Dit was dus inderdaad uit 1964. Een bericht uit Barneveld van een paar dagen geleden. Dat was even schrikken voor bewoners en medewerkers van verzorgingstehuis Norschoten in Barneveld. Daar belandde dinsdagochtend een grote boom tegen het pand en deels op het dak. Even voor 7:30 uur 's morgens viel de boom om. Voor de bewoners en medewerkers een schrikmoment. Het was wel even schrikken, maar gelukkig viel het mee, aldus de bewoonster. Het was een flinke klap, want de medewerkster die net buiten op het parkeerterrein liep, toen de boom omviel, zegt tegen Omroep Gelderland dat de klap flink was. Niemand raakte gelukkig gewond. Door de droogte bleek de boom onderaan de stam flink verrot te zijn. De brandweer kwam met een hoogwerker ter plaatse om de boom weg te zagen. Nou, je ziet weer wat de droogte verschrikkelijk veel invloed heeft op allerlei dingen. Goed, Nederlandstalig. Even twee nummers van John Spencer.

Als je een fan bent van The Cats, die hebben ook dat nummer gemaakt. De fan The Jukebox. Nou, dus dit is een beetje ook een vertaling van het nummer. Maar dit is ook een prachtige melodie, net zoals mijn Chris zei dit. Een medeluisteraar. Oké, we gaan naar een bericht van Oldebroek, want op zaterdag 8 augustus, dus dat is morgen, vindt in Oldebroek opnieuw de Dragon Welsh Pony Show plaats. De organisatie noemt het de gezellige Welsh Pony Show van Nederland en belooft een dag vol activiteiten voor ponyliefhebbers en het hele gezin. De keuring begint om 9 uur. Voor aanstaande juryleden beoordeelden de Welsh ponies objectief en zonder catalogus. Naast de ponykeuring is er ook een schapen- en koeienkeuring, waarmee het evenement de veelzijdigheid van het platteland laat zien. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van een uitgebreid randprogramma. Op het terrein zijn gezellige marktkramen, demonstraties, live muziek en entertainment. Ook is er volop aandacht voor de kinderen met diverse activiteiten. Voor de inwendige mens zijn er verschillende eet- en drinkgelegenheden aanwezig. De Dragon Welsh Pony Show is uitgegroeid tot een ontmoetingsplek voor fokkers, liefhebbers en gezinnen die een dagje uit willen beleven in een landelijke sfeer. Meer informatie over het programma en de locatie is te vinden op www.dragonwelshow.com. Met Welsh, dat is W-E-L-S-H-show.com. Nou, tot zover dan. We gaan naar een country verhaal, want we hebben het nog niet gehad. En dat is toch wel een hele bekende. Ik weet dat mijn collega Gert-Jan daar die vond het een heel goede zangeres. Dat is Emily Harris.

0: De afgelopen twee nummers die waren allemaal uit 1975. Jambalaya, die kennen we natuurlijk ook van Fits Domino. En volgens mij ook van The Carpenters, dus door velen gezongen. En de laatste, Together Again. We gaan naar een bericht voor de special. Gaan we nog even een berichtje voorlezen. Want de special is drie nummers, dus dat is even wat anders. Vakantie gaat niet over verre reizen of luxe hotels. Soms begint het mooiste avontuur genoeg op de Veluwe. Op camping De Witte Wieven in Nunspeet verblijft een groep kinderen en begeleiders die hun wortels in onder andere Afrika hebben. Maar inmiddels hun plek in Nederland hebben gevonden. Een kleine week even weg uit de dagelijkse drukte, genieten van rust, natuur en vooral nieuwe herinnering maken. En dat gebeurt er iets bijzonders. Dankzij de samenwerking met de vakantiestalling en manege krijgen de kinderen de kans om de paarden van heel dichtbij te ontmoeten. Eerst voorzichtig een zachte neus aaien, een borstel door de manen halen, een glimlach die steeds groter wordt. En voor wie durft, volgt het hoogtepunt. Een rustig staprondje in de rijbak. Voor veel kinderen is het de allereerste keer op een paard. Spannend? Zeker. Onvergetelijk? Ja. Zonder twijfel. Nou, tot zover dan. We gaan naar de special toe, die had ik dus beloofd. En dan komt ie.
1: Lou FM middagmatinee met de mini special.
0: We gaan naar de jaren 80 en 87, 83 en nog eens een keer 1983. Misschien niet voor iedereen zo bekend, want als je meer van de 60 jaren en 70 jaren weet, weet je misschien iets minder van de jaren 80. De Nits.

De Nits, ja, de jaren 80, 87 en tweemaal 1983. Vooral dit laatste nummer, nou luister ik dat natuurlijk ook mee via de koptelefoon. In Sketches of Spain, dat is dat laatste nummer. Dan hoor ik allerlei geluiden van links naar rechts gaan, allerlei muziekinstrumentjes. Op zich wel leuk, want ja, dat je dat apart tussen hoort. Goed, volgende bericht, want er is weer volop muziek en pret in feesttent Het Blinde Peert. Alleen, ja, dat duurt nog eventjes. Als altijd speelt de muziek een grote rol tijdens de Botterdagen in Elburg. Op donderdag 10 september zijn er tijdens de Vlootschouwen weer veel muziekkorpsen en koren aanwezig. Verder is er op donderdagavond een discjockey in feesttent Het Blinde Peert aan de Havenkade. Toegang is gratis en de tent is open vanaf 20:30. Er is ook ruimte voor iets nieuws. Op vrijdagavond is er van 19:30, de zaal is dan open, tot uiterlijk 23:00 een bingo die in samenwerking met de voetbalclub ESC wordt georganiseerd. Er kunnen 300 personen deelnemen en vol is vol. En zaterdag 12 september is er vanwege groot succes in de feesttent weer een kinderdisco van 13:30 tot 15:30. Ook hier is weer toegang gratis. Zaterdagavond reent in Het Blinde Peert wegens groot succes weer de band Jack Fire op. Vier ervaren en talentvolle muzikanten met een unieke liveshow. De feesttent is open vanaf 20:30. De tijdelijke expo in het Bottermuseum heet Botters en Muziek. Nou, tot zover dus. En de datum is dus, inderdaad wat ik al zei, 10 september. Op donderdagavond. Tot zover een overdag. Goed, we gaan naar een buitenlandse plaat weer, want we hebben een vreemde talenplaat, zoals dat zo mooi heet.

Ja, met het uitzoeken van de muziek kwam ik in 1964 en ook een Nederlandstalige tegen. Natuurlijk is dat een hele bekende, heb ik al meerdere keren gedraaid. Maar ik kijk toch af en toe eens even in het verleden wat ik allemaal gedraaid heb. En deze heb ik waarschijnlijk nooit gedraaid.

misschien wel herkent natuurlijk. Het is Rob de Nijs met Loop naar de Maan. Ja, dat lukt tegenwoordig nog steeds niet, ondanks de moderne ontwikkelingen. Goed, we gaan naar een bericht van Oosterwolde. Want hoe komen we tot een stikstofbeleid dat zowel de natuur als de agrarische sector perspectief biedt? De vraag staat centraal tijdens een openbare bijeenkomst die het CDA Oldebroek Elburg organiseert op dinsdag 8 september bij het MFC Hart van Oosterwolde. De inloop start om 19:30. Het stikstofvraagstuk houdt boeren, inwoners, ondernemers en overheden al jaren bezig. Volgens de CDA is het tijd om gezamenlijk te zoeken naar oplossingen die uitvoerbaar zijn en gebaseerd op vertrouwen, innovatie en samenwerking. Onder het motto samen met boeren, burgers en politiek bouwen aan een realistisch stikstofbeleid op basis van innovatie en vertrouwen. Gaan deskundigen en aanwezigen met elkaar in gesprek over de toekomst van landbouw, natuur en het platteland. En tijdens de avond verzorgen twee sprekers een inhoudelijke bijdrage. Peter Drent, CDA, gaat de rol van de overheid bij het stellen van dodelijke doelen. Het bieden van ruimte en ondernemerschap en het stimuleren van innovatie. En Joost Pleiter, makelaar, taxateur en adviseur, schetst de lokale situatie rond de Veluwe en laat zien welke kansen er zijn om landbouw, landschap en natuur beter met elkaar te verbinden. Het verhaal, dat gebeurt wel eens meer, is veel langer, maar dit kun je allemaal lezen op de CDA Oldebroek Elburg organiseert bijeenkomst. Nou, daar kun je weer helemaal terecht. We gaan volgens mij naar Limburg, want daar hebben ze gebivakkeerd toen de tijd. De jaren 70, de Walkers.

0: Tot zover dan weer de middagmatinee tussen 12 en 2. En wat mij betreft straks de, moet ik even vermelden dat straks Studio Elburg door Aad Withaar weer compleet is. Dus na 2 uur. En wat mij betreft ook nog eens een prettig weekend. En ja, wanneer ben ik weer op de radio? Maandag de invalbeurt tussen 12 en 2 bij EB. Maar ja, die is er niet. Goed, prettig weekend.
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook AT&T is getroffen door het datalek bij een logistiek bedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog. Vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Stroe 11 kilometer file 35 minuten vertraging. A12 Utrecht-Arnhem tussen Afrit Oosterbeek en Knoop het Waterberg 7 kilometer file door een kapotte vrachtwagen 20 minuten erbij. 25 minuten vertraging op de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Zevenaar en Knoop het Grijsoord 12 kilometer file. 3 kwartier vertraging door een ongeluk op de A325 Nijmegen richting Knoop het Velperbroek. Tussen Elden en Westervoort staat het stil over 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Door inzet van de brandweer rijden tot maandag geen treinen tussen Boksmeer en Venray. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. Eén vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
1: 105.5. Dit is Blue FM.
4: Deze week op uw lokale radio, de Blue FM Botterschijf.

0: Loe FM is dit Studio Elburg. Met nieuws, politiek, sport en muziek. Blijf op de hoogte en weet wat er speelt in Elburg en omstreken.
1: Welkom bij de weekendaflevering van Studio Elburg. Even na 2 uur. Ja, ik leid je het weekend in. Nou, dat Ben het natuurlijk gedaan heeft. Hè. Wat Ben de afgelopen 2 uren gedaan heeft, dat weet ik niet. Heb ik niet kunnen horen. Want ik zit nog in mijn vakantiestudio in Friesland in Bakhuizen. En zometeen om 4 uur dan pakken we de auto. En dan rijden we weer naar Elburg. Na bijna 2 weken hier in het mooie Friesland te hebben gezeten. We begonnen trouwens met de Beatles. Met het nummer Help. Want dat nummer kwam in 1965 op deze datum, de 7 augustus, op de bovenste plaats van de top 40 te staan. En bleef er 6 weken staan. Wat gaan we allemaal doen? Nou, het eerste uur gaan we het hebben onder andere over de Gooise moordenaar, 99 jaar geleden. Ja, ik weet niet of Ben er ook al aandacht aan besteed heeft, hoor. Maar ik kan hier in Friesland niet naar het programma van Ben luisteren. Ja, dat moet ik dan weer via de computer doen helemaal. Dat is ook best wel een beetje lastig. We gaan het hebben over Fleetwood Mac, een Nederlandse voetballer die vandaag 24 wordt. We gaan het hebben over de sterfdag van een

commentator, een sportcommentator. Ook een stukje zeezender nieuws, maar ook nieuws over de Stadomroeper. Een podcast voor bruidsparen. Een concours wat gehouden gaat worden. En ja, het is de naam van de soortvereniging is 30 letters lang. En ik ga je het zo meteen wat meer over vertellen. En we gaan natuurlijk stilstaan bij het overlijden van Tony Scott, Jenny Kaagman en Peter Faber. En dat zal Ben ook ongetwijfeld gedaan hebben, maar daar ga ik mijn eigen draai aan geven. Maar nu eerst verder met Yes en Owner of a Lonely Heart.

In de lijst met opmerkelijke gebeurtenissen zie ik dat op 7 augustus 1970 Christine McVie voor het eerst meespeelt met Fleetwood Mac. Ze was getrouwd met de bassist John McVie en in 1991 zou zij de band weer verlaten. Goede reden om het nummer van Fleetwood Mac te draaien uit 1980. Hier is Sarah.

0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is er veel verkeer onderweg. Er staat bijna 70 kilometer file alleen al, zoals gezegd, in het midden van het land. De meeste vertraging zien we daar op de A12, Utrecht richting Arnhem. Bij knooppunt Waterberg staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechte rijstrook dicht en dat kost je een half uur. Er staat zo'n 9 kilometer file. De A12, Duitse grens richting Utrecht. Voor knooppunt Grijzoord 25 minuten oponthoud. En wat nog opvalt is de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Net voorbij Elden is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, maar de vertraging nog een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ik heb het weerbericht voor je. Je staat boven zomersweekend. Boven het zuiden schijnt de zon. Elders zijn veel wolken aanwezig. In het westen en noorden valt eruit nog enkele bui. En verder staat er weinig wind. Later vanmiddag volgt vanuit het westen steeds meer zonneschijn. Daarbij is het 20 graden in het noorden tot 24 graden in Brabant en Limburg. Na een frisse nacht ziet het weekend er vrij zonnig en warm uit. Zaterdag stijgt het pik naar 25 tot 28 graden. En zondag is het regionaal 30 graden. Ook in de nieuwe week blijft het droog.
2: 24 uur per dag muziek en informatie. Vanuit het hart van Elden.

Zonnige muziek, de Goombay Dance Band en Son of Jamaica. Ja, in mijn aankondiging van het programma had ik je verteld dat ik het zou hebben over de Gooise moordenaar. Ja, vraag je misschien af, ja, wat is nou die Gooise moordenaar? Ja, misschien heeft Ben het ook wel voorgelezen. Dat weet ik niet. Ik zit hier in Friesland. Ik heb Ben's programma niet gehoord, maar ik ga het je toch even voorlezen. 7 augustus 1927, dus 99 jaar geleden, bij een frontale botsing bij Laren in Noord-Holland komen 4 mensen om het leven. Het is het zoveelste dodelijke ongeval met een stoomtram tussen Amsterdam en het Gooi. In het volksmond wordt de tram de Gooise moordenaar genoemd.

Lekkere gouden ouwe uit het jaar 1964. The Animals in the House of the Rising Sun. We het toch over zon hebben. Ja, ik wil even een plaatje draaien voor collega Dries. Ja, Dries zit een beetje om het hand. En hij kan eigenlijk op dit moment niet zoveel. Dus ik zou zeggen, Dries, ga lekker naar het strand. Bijvoorbeeld vlakbij, bijna op loopafstand. Hè, aan Lappenlandgoed het Loop, heb je een mooi strandje. En dan lekker de radio op de loe aanzetten. Speciaal voor jou van Max en Maxime. Hier is Zomerzon.

Speciaal voor Dries, Max en Maxime en Zomerzon. Soms kom je van die woorden tegen en dan denk je bij jezelf, hoe verzinnen ze het? Hè? Ik heb hier een woord, heeft met een activiteit te maken die volgende week zaterdag gaat plaatsvinden. 15 augustus is dat. Dan is er een jaarlijkse fokdag en concours op landgoed Zwaluwenburg. Nou, waar is die door georganiseerd? Het wordt georganiseerd door Warm Bloed Paarden Fokvereniging. Warm Bloed Paarden Fokvereniging Oldenbroek. EO staat erbij en betekent niet evangelisch omroep, maar betekent en omstreken. Warm Bloed Paarden Fokvereniging. Dat zijn 30 letters, hè? Ja, en dan komt er Elber, Oldenbroek en EO erbij natuurlijk. De dag begint volgende week zaterdag om 8:30 met de keuring van de veulens en de merries. Rond 11 uur start het concoursprogramma met een goed bezette rubrieken. Ook aan de inwendige mens is gedacht en voor kinderen zijn er diverse activiteiten, waaronder een spaarkussen, een springkussen, een knutseltent en een kleurwedstrijd. Belangstellenden zijn, zo laat de organisatie weten, van harte welkom om deze gezellige en sportieve dag bij te wonen. Dus de jaarlijkse fokdag en concours van de Warm Bloed Paarden Fokvereniging Oldenbroek EO, zaterdag 15 augustus op landgoed Zwaluwenburg.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De premier van Thailand wil dat zijn land strengere wapenwetten krijgt. Hij reageert ermee op een schietpartij vanochtend op een middelbare school in Thailand. Een jongen van 14 schoot op zijn school zeker 5 mensen dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn er schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. De burgemeester van de Griekse plaats Stylida is opgepakt vanwege een grote natuurbrand in de buurt van Athene. De opgepakte burgemeester is ook eigenaar van een bouwbedrijf. Volgens onderzoekers is de brand ontstaan bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark. Naast de burgemeester is ook de eigenaar van dat windmolenpark en een aannemer opgepakt. Bij het blussen van de brand kwamen 2 brandweermensen om het leven. De verdachten kunnen maximaal 10 jaar cel krijgen. Door het datalek bij het logistiekbedrijf Siva zijn ook klanten getroffen van de brillenketen Ace & Tate. Dat schrijft de winkelketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval bij Siva dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens, drugs en contant geld in beslag. Een aap die de afgelopen week op het Indonesische eiland Sumatra 18 mensen verwondde, is gevangen. De langstaartmakaak beet en krabde zijn slachtoffers. Daarom bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Het weer vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen. De zon schijnt, het is 20 tot 24 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig en warm met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is het druk op de weg met bijna 70 kilometer file in totaal. Meest oponthoud op de volgende wegen, de A12 Utrecht richting Arnhem. Bij Knoop het Waterberg staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechte rijstrook dicht. Vertraging een half uur. De A12 de andere kant op, vanaf Duitsland naar Utrecht. Voor Knoop het Grijzoord een half uur vertraging. En het rijdt daar langzaam over 15 kilometer. En tenslotte de A50 Os richting Arnhem. Voor Knoop het Grijzoord nog eens 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

Four Non Blondes kwamen op 7 augustus 1993 op de bovenste plaats van de top 40 terecht. En volgens mijn gegevens bleef het nummer 10 weken op de eerste plaats. Maar of dat klopt, dat weet ik niet. We gaan verder met muziek. Maar ja, ik ga eerst nog even vertellen wat we gaan doen in dit uur. Ja, we gaan stilstaan bij het overlijden van Tony Scott, van Jenny Kaagman en van Peter Faber. En dat doen we na het informatieblokje met het weer en de verkeersinformatie van 3:30. We hebben nog wat zeezender nieuws voor je. We staan ook stil bij het overlijden van een sportcommentator uit het verleden, maar ook een jarige voetballer die we hebben. En we gaan het ook nog hebben over een stadsomroeper en over een podcast voor bruidsparen. En nog een heleboel mooie muziek. Ik vertelde je net al, hè? Muziek, ook de hoofdmoot in het programma. We gaan verder met Wham en I'm Your Man. Oh.

Nog een berichtje binnengekregen van Museum Elburg, want Museum Elburg is op zoek naar mensen die getrouwd zijn in het voormalige Agnietenklooster en hun herinneringen willen delen voor een nieuwe podcast. Het historische gebouw was jarenlang een geliefde trouwlocatie waar talloze bruidsparen elkaar het jawoord gaven. Voor de podcast is Museum Elburg op zoek naar persoonlijke verhalen over deze bijzondere dag. Daarbij maakt het niet uit in welk jaar het huwelijk plaatsvond. Ook mensen die alleen hun herinneringen willen delen of inmiddels weduwnaar of weduwe zijn, worden uitgenodigd om mee te werken. De makers zijn benieuwd naar de momenten die bruidsparen zijn bijgebleven. Van de eerste stappen richting de trouwzaal tot de emoties tijdens de ceremonie en de betekenis die het voormalige Agnietenklooster nog altijd voor hen heeft. Met de podcast wil Museum Elburg de geschiedenis van het monumentale pand tot leven brengen aan de hand van persoonlijke ervaringen van inwoners en oud-bruidsparen. Wie mee wil werken aan de podcast kan contact opnemen met educatiemedewerker Sita van de Heuvel. En die kan je beste even een e-mail sturen. cvdheuvel, maak er vast, cvdheuvel@museumelburg.nl. cvdheuvel@museumelburg.nl. Nou, en als je dan een plaatje draait wat erbij hoort, dan is dat deze uit 1966 van Willeke.

1988, de Human League en Human. Ja, een berichtje over onze stadsomroeper. Gert-Jan van der Heijden is pas aan zijn derde jaar als stadsomroeper van Elburg bezig. Toch kwam hij afgelopen dinsdag slechts 0,2 punt tekort voor de winst tijdens het stadsomroepersconcours in Rijssen. Tussen 15 deelnemers eindigde hij verrassend als derde. Nee, dat had ik niet verwacht om zo hoog te eindigen, vertelt Van der Heijden. Volgens hem deden stadsomroepers uit Nederland, België en Duitsland mee. Een aantal van hen heeft aanzienlijk meer ervaring. Er waren omroepers die het al jarenlang doen en ik ben ontzettend trots en verrast. Concours werd gehouden vanwege het 25-jarig bestaan van de gemeente Rijssen-Holte. Iedere stadsomroeper moest 2 keer optreden. Eerst met een verplicht onderwerp van de organisatie en daarna met een zelfgekozen tekst. De roep mag maximaal 2 minuten duren. Deelnemers werden beoordeeld op hun verstaanbaarheid, originaliteit en algemene indruk. Volgens Van der Heijden bestond de jury uit 3 lokale juryleden met kennis van toerisme of geschiedenis. Voor zijn verplichte roep kreeg hij het wereldtijdpad Rijssen-Holte als onderwerp. Hij vertelde over 50 kilometer aan houten jaarpalen, verschillende themaroutes en verhalen waarmee bezoekers al wandelend en fietsend door de geschiedenis reizen. In de vrije ronde zette hij zijn eigen stad in het zonnetje. Van der Heijden omschreef Elburg als de parel aan de voormalige Zuiderzee en verwees naar de natuur, het Veluwemeer, de historische haven, de oude botters, musea en terrassen. Hij sloot zijn uitroep af met een duidelijke uitnodiging. Dan roep ik luid, zodat iedereen het kan horen: kom naar Elburg, deze stad zal u bekoren. De verschillen op het podium waren minimaal. Winnaar was Peter Faber met 48,6 punten. Sjoerd de Vries 48,5 punten. En terwijl Van der Heijden met 48,4 punten de derde plaats pakte. Nou ja, we gaan een leuk nummer draaien van Eugene. Hier is Magic.

0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is er veel verkeer onderweg. De meeste oponthoudt op de volgende twee wegen. Beide op de A12. Als eerste Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Knoopend Waterberg staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht in de vertraging 20 minuten. En op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Voor Knoopend Grijshoord 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Even gaan we het weerbericht voor je erbij pakken. De jingle die draait al. Boven het zuiden schijnt de zon en elders zijn er veel wolken aanwezig. In het westen en noorden valt daaruit nog een enkele bui en er staat verder weinig wind. Later midden vanmiddag volgt vanuit het westen steeds meer zonneschijn. Daarbij is het 20 graden in het noorden tot 24 graden in Brabant en Limburg. Na een frisse nacht ziet het weekend er vrij zonnig en warm uit. Zaterdag stijgt de temperatuur naar 25 tot 28 graden. En zondag is het regionaal 30 graden mogelijk. Ook in de nieuwe week blijft het droog.
2: De gezelligste aan het Veluwemeer. 24 uur per dag. Radio met glimlach.

Vrienden voor het leven, Danny de Munk hoorde je uit 1991. Ja, we draaien het speciaal met een speciale reden, want acteur Peter Faber is op 82-jarige leeftijd overleden. Zijn familie heeft dat bekendgemaakt aan het persbureau ANP. Faber was bekend van vele rollen, zowel op toneel als op tv. Hij brak door in de jaren 70 met rollen in films als Keetje Tippel, Max Havelaar en Soldaat van Oranje. Ook speelde hij in de film A Bridge Too Far van Richard Attenborough, naast wereldsterren zoals Sean Connery en Anthony Hopkins. Faber was tot hoge leeftijd actief als acteur. Zijn laatste filmrol speelde hij in Sweet Dreams. Die film werd de Nederlandse Oscarzending in 2024. Er is voor aanstaande maandag gelegenheid voor het publiek om afscheid te nemen. En daarover hoor je later nog meer. En wij kennen hem natuurlijk ook van de rol die hij speelde in de film waar Danny de Bunker speelde, Siske de Rat. Wij gaan verder met een nummer van Tony Scott. Ja, ook Tony Scott. Die is afgelopen week overleden. Straks meer daarover.

Gisteravond laat werd op teletext gemeld dat Tony Scott was overleden. Maar ja, via Fred Schaftenaar, bekende van Tony Scott, hoorden wij het gisterenmiddag al het bericht. Rapper en hip-hop-artiest Tony Scott is op 54-jarige leeftijd overleden. De in Suriname geboren Peter van den Bos, zoals Scott eigenlijk heette, trad over de hele wereld op. Met een combinatie van hip-hop en house, het zogenaamde hip-house, en zette dit nieuwe genre internationaal op de kaart. Tussen 1989 en 1992 had hij 9 hits in de top 40. Get Into It was in 1990 zijn succesvolste nummer. Andere bekende nummers van Scott zijn Love Let Love en Gangster Boogie. Ook had hij een succesvolle samenwerking met remixer Ben Librand, met wie hij bevriend werd. Eind 2014 kreeg Scott de diagnose MS, waardoor hij later vrijwel doof of blind wordt. Nou ja, goed, we hebben het nummer gedraaid, Get Into It. We gaan nu nog draaien van hem, The Greenhouse Effect, wat hij speciaal maakte voor de natuurbescherming.

Jerny Kaagman is overleden, was 79 jaar. Ze werd bekend als zangeres van de band Earth and Fire en had in de jaren 70 en 80 meerdere grote hits. Daarna werd ze opnieuw bekend door de talentenjacht Idols. Kaagman zat daar van 2002 tot 2008 in de jury. Ze leed al vele jaren aan de ziekte van Parkinson en leefde een teruggetrokken bestaan. Kaagman overleed vorige week. Op haar verzoek vond de uitvaart gistermiddag in besloten kring plaats.

We staan nog even verder stil bij het overlijden van Journey Kaagman. Ze brak als frontvrouw van Earth and Fire door met het nummer Seasoned in het jaar 1970. En, nummer we straks gaan draaien, de grootste hit die ze hadden, Weekend. Daarmee scoorden ze ook internationaal. In de videoclip van dat nummer droeg Kaagman een iconisch strak blauw pak. Dat gold destijds als zeer gewaagd. In de band ontmoette ze ook haar latere partner Bert Ruiter, met wie ze tot zijn dood in 2022 samen was. Na haar zangcarrière zette Kaagman zich in voor de belangen van artiesten, zoals voorzitter en medeoprichter van de muziekvakbond BV Pop en later als voorzitter van de stichting Konamus, wat nu tegenwoordig heet de Stichting Buma Stemra. Samen met Henk-Jan Smits, Erik van Tijn en Edwin Jansen vormden ze in 2002 de jury van het nieuwe programma Idols. Het programma zou een enorm succes worden. Het eerste seizoen trok gemiddeld 3,7 miljoen kijkers. In de finale zagen meer dan 5 miljoen mensen hoe Jamai Lohman van Jim Bakken won. Nieuwe bekendheid van Kaagman bracht ook kritiek met zich mee, onder meer op haar uiterlijk. Haar strakke gelaatsuitdrukking zou volgens sommigen het gevolg zijn van botoxgebruik, destijds nog een nieuw fenomeen. Dat maakte het extra pijnlijk toen ze in 2012 in een interview met het blad Weekend bekend maakte dat ze de ziekte van Parkinson had. Ze vond dat iedereen die had gespeculeerd over haar vermoede botoxgebruik zijn excuses moet aanbieden. Henk-Jan Smit laat in een reactie weten dat Kaagman al langere tijd ziek was en leed onder de ziekte. Ze bleef contact houden, maar door hun ziekte werd praten steeds moeilijker, vertelt hij. Toch kon ze tot het einde onbedaarlijk hard lachen en hield ze haar scherpte. Haar collega jurylid Erik van Tijn herinnert haar als een warme persoonlijkheid en noemt haar van grote betekenis voor de Nederlandse popmuziek. Ook Smits roemt haar voor haar inzet voor de muzikanten. Het feit dat muzikanten tegenwoordig geld verdienen, hebben we met z'n allen aan haar te danken. En daar sluit van Tijn zich bij aan. Hij omschrijft haar als een gigantische ambassadeur van de popmuziek. Nou goed, en wij gaan nog even een nummer draaien. Weekend van Earth and Fire uit het jaar 1979.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. Op de bestemmingen Dubai, Riyadh en Dammam vliegt KLM in elk geval tot 24 oktober niet. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het Openbaar Ministerie. De cocaïne is vernietigd. De politie en de Field doen onderzoek naar de smokkel. Vanwege de aanhoudende droogte mogen schapen en koeien voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Het zogenoemde beweidingsverbod gaat morgenavond in. Het gras op de dijken is door de droogte al flink beschadigd en daarom mogen er nu dus geen dieren meer op grazen, omdat die grasmat is bedoeld om de dijk stevig te houden. 16 boeren in Noord-Holland en op Texel worden door de maatregel geraakt. De dijken moeten weer hersteld zijn voor het stormseizoen in oktober begint. Kale dijken zijn bij veel regen kwetsbaar. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot. Thailand heeft vaker te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens en drugs in beslag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is een graad of 22. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is er nog altijd veel verkeer onderweg. De meeste files hebben zo'n 5 tot 10 minuten oponthoud. Eén springt eruit, dat is de A12, Duitse grens, richting Utrecht. Tussen Beek en Knoop het Grijshoort zo'n 20 kilometer langzaam rijden en stilstaand verkeer. En de vertraging is opgelopen tot een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na zijn dood beroofde hij zichzelf van het leven. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden, heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Met Madonna maakt hij onder meer het album Ray of Light, dat 3 Grammy Awards kreeg. Een jaar later produceerden ze Beautiful Stranger, waarmee ze ook een Grammy wonnen en een MTV Award. Ook werkte Orbit samen met bands als Blur, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, zon en wolken bij ongeveer 22 graden. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm. Het wordt dan tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files nog in het midden van het land die hooguit zo'n 5 minuten vertraging hebben. 2 uitzonderingen, de A12, Duitse grens richting Utrecht. Voor knooppunt Grijze wordt een kwartier oponthoud. En 10 minuten vertraging op de A27 van Utrecht naar Almere. Bij Huizen zo'n 6 kilometer. En zoals gezegd, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand. Inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.
1: En ik zeg een hele goede middag en welkom bij Tijdloos. Begonnen met de ladingschijf van deze week, met dan van het jaar 1976. Dr. Hook met A Little Bit More. Ja, lekker. We gaan wel lekker doen, gewoon muziek draaien die betrekking heeft op de datum van vandaag. En als ik het helemaal goed heb, is het vandaag, wat is het vandaag eigenlijk? 7 augustus, ja. En alle andere muziek die we gaan draaien is lekker tijdloos. En dat is zeker de volgende plaat die we gaan altijd draaien na de plaat van de ladingschijf. Is de plaat van Roy Orbison. Het is dan nog wel niet zo laat, maar... Good night!

De Big O met Good Night. Ja, van de week, ik zat in de auto en Desbokasje zit vol met cd's en de laatste tijd veel met gospelmuziek. En ik ben er gewoon aan het zoeken. En die cd die ik heel graag wil hebben, heb ik van de week gekregen. En we gaan straks dan nog wel even naar die ene mooie van Rock of Ages van Vestal Goodman draaien. Maar, en ik zat weer even verder te kijken van, Lee Towers met Lee Sings Elvis. En de laatste plaat die erop stond, ik zeg, hey, die ga ik maandag... Of vrijdag draaien. I wash my hands in muddy waters. He's Lee Towers.

hij kan er weer niet bij komen. Nee. Litouwers met Lee Sings Elvis, die LP. En daarna Elvis Presley met Tomorrow Never Comes. Ga verder met Trio, oftewel Dolly Parton, Emmylou Harris en Linda Ronstadt. Father Alarm.

Met hele droevige verhaal. Ja, van Flight 1203. Die was de Everly Brothers met Ebony Eyes. En we gaan verder met... de plaat werd niet echt een grote hit. Nee, maar het was wel echt met recht een tijdloze plaat. 1 Million Years van Robin Gibb.

Ruud en Rien de Wolf, oftewel de Blue Diamonds, zitten met Everly Brothers met Little Ship. In het Amerikaanse vakblad Billboard staat op 7 augustus 1954 een recensie van That's Alright Mama van Elvis Presley. Men noemt Elvis Presley een opvallend nieuw country en western talent. S'avonds treden Elvis Presley, Scotty Moore en Bill Black op in de Sleepy Eye John Eagle's Nest, een club in de thuisplaats van Elvis in Memphis. That's Alright Mama, hier is Elvis.

Trini Lopez met Jua met Sunshine. Ja, vandaag was het geen sunshine. Nee, regen. Ja, ik had, verder liep ik even in de binnenstad van Elburg. En iedereen zat onder de... onder de jaloezie, want ze zouden niet nat worden. Ze waren zo bang dat ze nat worden. Ze meisje wees blij, of mensen wees blij dat het nou even regent. En jullie overal schuilen, want zo bang dat ze nat zouden regenen. Ik ben lekker met de fiets even naar de Dorcas gegaan. En ik zei, nou, dan maar lekker regen. Maar ik was blij dat het regent. Dat ben ik serieus. Want vanmorgen in het hart ook nog even, gauw even de bloemen even buiten gezet. Dat ze gewoon lekker regenwater over de bas konden krijgen. Maar... ik was blij dat het even regende. Dat ben ik serieus. With the eyes of a child, hier is Cliff Richard.

Ja, applaus voor Vestal Goodman en het hele koor van Bill en Gloria Gaither. Lekker. Ik ben blij dat ik die cd heb. En ik heb afgelopen woensdag ben ik hier nog even bij de kringloopwinkel geweest. En dan heb ik nog 4 andere gospel cd's kunnen vinden. En ja, die ben ik nou lekker aan beluisteren. En gewoon lekker. Mijn serieus. Johnny Cash trouwt op 7 augustus 1954 in San Antonio in Texas met Vivian Liberto. En natuurlijk worden 4 dochters geboren. In 1966 gaan Johnny en Vivian Cash weer uit elkaar. Vivian Doreen Liberto is op 23 april 1934 geboren. Zij overlijdt op 24 mei 2005 aan de complicaties na een operatie. Ze leidt aan longkanker. Bah. Johnny Cash, 1954. Toen begon hij, heeft hij zijn eerste single uitgebracht. Het was een plaat met een dubbele A-kant. Hey Porter en Cry, Cry, Cry. Uitgebracht op, wat was het, 1 september 1954. Net nadat Elvis Presley zijn eerste single uitbracht. Johnny Cash, 2 keer. Hey Porter en Cry, Cry, Cry.

Ja, na Cry, Cry, Cry, als tranen diamanten zouden zijn, nou ja, dan ben je dikker. Ja. Dan kun je misschien wel heel rijk zijn, maar ja, als er dan nare gevolgen zijn, nee, dan maar liever niet. Maar ja, we gaan er even uit voor het reclame nieuws en na het klok van 6 uur zijn we bij weer terug. En dan gaan we beginnen met de Cat Forever keuzeplaat van vandaag. We gaan eruit met band afkomstig uit Enschede. After All met If You Need Me.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Na zijn daden beroofde hij zichzelf van het leven. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het OM. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Kasia Nivia Doma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van gele truidrager Marleen Reuser en Demi Vollering. Vollering reed nog weg bij Reuser en werd tweede. In het algemeen klassement heeft Vollering nu 15 seconden achterstand op de gele trui van Nivia Doma. Dan het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Vannacht is het fris en kan het afkoelen naar 7 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot 28 graden. En zondag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: nu volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: En die zegt een hele goede avond en welkom terug bij Tijdloos. We begonnen met de Cats Forever keuzeplaat van vandaag. En uitgezocht door Marcel van Esterbeheerder van de Facebook-site The Cats Forever. En hij zocht uit vandaag... Hij had er op papier gezet, MMM. Ja, dan moet ik wel weten wat het is. Ik heb een woordenboek bijgenomen. En daar stond in Magical Mystery Morning, een single die de Cats zeiden in het jaar 1970 uitbrachten. En toen een tijd geschreven door de man die de allergrote hits voor de Cats heeft geschreven. Arnold Muren. Ja, en dit was een single. Werd geen nummer 1. Nee, ik kwam wel in de top 10. Kwam tot nummer 4 als hoogste notering. En bleef 9 weken staan in diezelfde Nederlandse top 40 toen de tijd nog uitgezonden bij Radio Veronica. Ja, maar het is een hele mooie single, dat ben ik serieus. En als je de plaatje omdraait, ja, had je toen nog een B-kant. En daar staat persoonlijk, vind ik deze plaat mooier als Magical Mystery Morning. Ja, want ik vind het een van de mooiste platen die de Cats gemaakt hebben. Geschreven door Kees Veerman. En het is I Walk Through the Fields. Ja, dat is gewoon even... Genieten van de Cats. En genieten van de muziek die Kees Veerman allemaal gemaakt heeft voor de Cats. Dit is zijn mooiste. Not me? Ja, je hebt nog die ene. Ja, die is ook verschrikkelijk mooi. Maar we gaan luisteren naar I Walk Through the Fields. Without Your Love was die andere. Ja.

I Walk Through the Fields van The Cats. Heerlijk. We gaan naar 1957 van Paul Anka. Maakt op 7 augustus 1957 zijn Amerikaanse televisiedebuut in American Bandstand. Het muziekprogramma van Dick Clark. Hij zingt Diana. Deze single is op 15 juli 1957 binnengekomen in de hitparade van Billboard. Diana van Paul Anka staat in de week van 9 september 1957 op de allereerste plaats van de Billboard Top 100.

The Only Living Boy in New York. Wat kan muziek dan verschrikkelijk mooi zijn? Ja, Paul Simon was... Volgens mij was hij in Engeland en toen heeft hij deze plaat. Hij was alleen, want Arke Funkel moest hij een film opmaken. En daar was hij alleen, toen heeft hij deze plaat geschreven. Nee, was dus niet in Engeland. Nee, was gewoon in New York. Als kom je die aan. The Only Living Boy in New York. Nee, Arke Funkel was met filmopnames bezig. Op 7 augustus 1960 wordt A Fool in Love van Ike Tina Turner uitgebracht op het Zoo label. Deze debuutsingle is in maart 1960 opgenomen in de studio's in St. Louis. De Artets zijn de achtergrondzangeressen en bestaan uit Robbie Montgomery, Sandra Harding en Frances Hodges. De Kings of Rhythm zorgen voor de begeleiding en Ike Turner speelt piano. En hij is ook de componist van A Fool in Love. En heeft de plaat geproduceerd. De single komt op 29 augustus 1960 binnen in de Amerikaanse hitparade. En Fool in Love met op de B-kant The Way You Love bereikt de 27e plaats in de Billboard Top 100. Kort hierop ontwikkelt Ike Turner een dynamisch live act rond zijn vrouw. De naam van de Artets wordt veranderd in Ike Cats. Ike noemt deze show de Ike Tina Turner Review. Het succes duurt tot 1976. Het jaar erop verlaat Tina Turner haar man. Ja, heel verstandig. Tenminste, dat ik de film zo gezien heb. A Fool in Love. Oh!

Uit het jaar 1979, There is a Time van Nana Mouskouri. De Beach Boys zijn van 7 tot en met 31 augustus 1963 op tournee door Amerika. Ze beginnen aan de oostkust in de staten Maine, Massachusetts, Pennsylvania en New York. De laatste show op deze tournee is in de Memorial Sports Arena in Los Angeles. Ja, de Beach Boys 1963. Surfing USA.

One Morning in May van Sundown. Ja, een duo afkomst uit Groningen. En het was een hele mooie plaat uit het jaar 1976. Het Amerikaanse weekblad Time Magazine publiceerde op 7 augustus 1964 een recensie van A Hard Day's Night, de eerste bioscoopfilm van de Beatles. Men laat geen spaanheel van deze film. Lezers worden aangeraden niet naar de bioscoop te gaan. Zonde van de tijd, vindt Time Magazine. Vanaf 11 augustus 1964 draait A Hard Day's Night in de Amerikaanse bioscopen. En dan horen ze ook dit.

Uit het jaar 1999 was dit Westlife met Flying Without Wings. We gaan 35 jaar terug, want op 7 augustus 1964, een dag voor hun vertrek naar Nederland, treden de Rolling Stones op in het Britse televisieprogramma Ready, Steady, Go. Zij spelen een nieuwe single, It's All Over Now.

Tom and Jerry met Hey Schoolgirl, single uit het jaar 1957. En het zou nog bijna 8 jaar duren voordat ze echt doorbraken. Maar dan onder de naam Simon & Garfunkel met LP Wednesday Morning 8 a.m. geloof ik dat het hier LP heette. Maar er stond erop The Sound of Silence en die werd... Toen werd uitgebracht, werd het nog geen hit, maar hebben ze weer, in 1966 hebben ze hem weer opnieuw uitgebracht. Maar dan met moderne apparatuur, laat ik zo stellen. En toen werd het, wat heet, nummer 1 in Engeland en Amerika, weet ik veel wat, al die landen. Maar het werd toen de allergrootste hit voor Simon & Garfunkel in 1966 was het volgens mij. Maar ik kan nog 65, scheelt die veel. Maar we gaan naar 1965, want It Ain't Me Babe van de Turtles komt op 7 augustus 1965 binnen in de Billboard Top 100. Deze debuutsingle, uitgebracht bij Wild White Whale Records, bereikt in Amerika de 8e plaats. It Ain't Me Babe is gecomponeerd door Bob Dylan voor zijn LP Another Side of Bob Dylan. Deze LP is op 8 augustus 1964 uitgebracht bij Columbia Records. Maar wij gaan luisteren naar de Turtles, It Ain't Me Babe.

Ja, het vorige uur had ik Farther Along, maar dat was wel met Dolly Parton, maar dan met twee andere zangeressen erbij. Dit keer was met Loretta Lynn en Tammy Wynette onder de naam The Honky Tonk Angels. En waar gaan we naartoe, Wim? We gaan naar 7 augustus 1965, want Thank You Lucky Stars wordt uitgezonden en Jim Dale presenteert het. En een van de artiesten die daarop treden is Sue Thompson, met haar hit uit het jaar 1962. It is Norman.

Ja, wat waren ze beroemd? Begin jaren 80. The Kids From Fame van het Starmaker. Afkomstig van het gelijknamige album. The Kids From Fame. En die stond in Engeland 8 weken lang nummer 1 in de UK. Nee, de LP top 50 in Engeland. Ja, we gaan er even uit voor. Reclame nieuws naar de klok van 7 uur zijn we gelijk bij je terug. En dan ja, gaan we beginnen met die hele mooie gospelplaat. Ja, van Lauren Deagle. We gaan eruit met... We gaan weer uit met Alma Googan met Sugar Time. Tot aan de klok van 7 uur. Well.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met regels van defensie, want het is een veiligheidsrisico. De MIVD-directeur betreurt de gang van zaken en heeft het account afgeschermd. De Thaise premier wil dat er strengere wapenwetten komen. Vandaag was er in Bangkok een schietpartij op een middelbare school. Een jongen van 14 schoot docenten en een leerling dood en had daarvoor ook zijn opa en oma gedood. In totaal vielen er 8 doden. Volgens correspondent Mustafa Margani zijn er al wapenwetten in Thailand, maar daar wordt nauwelijks op gehandhaafd.
2: Er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gidsen. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
1: In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hasjes in bezit en daar wordt hij mogelijk in Marokko voor vervolgd. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte mag het vee er niet meer grazen, vertelt verslaggever Mark Hamer.
3: De grasmat op de dijken is te ernstig achteruit gegaan, zegt het Hoogrijmaatschap. Ja, en een goede grasmat heb je nodig om die dijk stevig te houden. Dus ja, daar moeten ze nu voor gaan zorgen. Dus moeten de schapen weg.
1: Noord-Holland wil de dijken zoveel mogelijk sparen voor het stormseizoen begint. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Nu, volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: En ik zeg, welkom terug bij Tijdloos. En ja, wat een verschrikkelijk mooi plaat. Blijf een mooie plaat. Lauren Deagle met How Great Thou Art. Ik heb

Ik doe gewoon lekker. Ja, ook wel eens Nederlands praten, maar er zijn er niet zoveel. Maar ja, vooruit, hup. Wat gaan we doen? We gaan naar... ja, die hadden klaarstaan. Laten we die maar gewoon draaien. Peter Maffay met Und es war Sommer.

Sheila Black met The Fool Am I. En in de EMI Studios on Abbey Road in Londen neemt Sheila Black. Ja, yeah. Sheila Black. Ze heet gewoon Priscilla White. Ja. Yeah. Neemt ze dus Fool Am I en For No One op. Josh Martin is producer van deze opnamesessie. A Fool Am I is eigenlijk een Italiaans liedje. Dimmelo Parlami is door Peter Callender in het Engels vertaald. For No One is geschreven door John Lennon en Paul McCartney voor de LP Revolver van de Beatles. En ja, het is haar eerste stereo single en het wordt een hit in Engeland en het blijft op nummer 13 steken. En we gaan nu naar de volgende plaats. Ja, die wordt op 7 augustus 1971 komt die binnen op nummer 33 in de Nederlandse top 40. De band is eigenlijk ontdekt door Mick Jagger, want ze traden op bij een receptie van het huwelijk van Mick Jagger en Bianca Perez Morena, de Macias. En daar traden die band op. En Mick Jagger die heeft gewoon gezegd, nou ja, we gaan de plaat met jullie opnemen, want op de moment jullie klinken heel erg goed. En ja, dat heeft hij dus ook gedaan. En dat was de single Black and White van de band Greyhound. En dat werd een grote hit, want het kwam tot Nederland tot nummer 2 in de Nederlandse top 40. Het is wel leuk, zo'n bandje op je receptie. Ja.

Shibom van de Crew Cats. En Crew Cats. Ja, deze plaat staat op 7 augustus 1954. En twee hitparades in Amerika op nummer 1. En in 1971 staat op de Billboard Top 100 deze plaat nummer 1. De Bee Gees met How Can You Mend a Broken Heart.

Duitse slager als die Duitse slagerparade. Dit was Heino met Schön blüht die Heckenrose. Dan een medley daarvan. Lekker. Scooby Dat van Ginger Ale. Kom op 7 augustus 1971 binnen op nummer 28 in de Nederlandse top 40. Deze single bereikt de 11e plaats als hoogste notering. Ginger Ale is voortgekomen uit de jaren 60 groep Rook Williams en The Fighting Cats. In december 1969 heeft Ginger Ale een Nederlandse top 10 hit met The Flute. En wij gaan luisteren naar Scooby Dat. En weer lekker gaan.

Tam met One More Time. En we gaan naar 1976. Racing Car van Air Bubble kwam op 7 augustus 1976 binnen. Op nummer 30 in de Nederlandse top 40. Deze single bereikt de 7e plaats. Air Bubble komt uit Apeldoorn. De groep bestaat uit broers André, Ben en Henk Grote en Cor Mesterveld. Als de Greebo's hebben zij in december 1968 een top 40 notering met Henry the Horse. Racing Car is de enige hit voor Air Bubble. In 1977 doen ze mee met het Nationale Songfestival met Janie. Een plaat die ik nog altijd graag op mijn harde schijf wil hebben. Want deze plaat die blijft me altijd bij in 1976. Dat was voor mij toen die plaat zou toen voor mij... was mijn keuze in het jaar 1976. Maar ik heb hem verder heel weinig mee gehoord. Heidi Lester wint met de Malle Molen. André Grote wordt in de jaren 80 bekend als Paragnost. Dankzij zijn medewerking aan het Zwarte Gat. Vrijdagavond een radioprogramma van Veronica Omroeporganisatie. In 1982 brengt hij bij Mercurial Records de single Lotte uit. André Grote heeft dit liedje samen met Peter Schaap geschreven. De productie van Lotte is in handen van Roy Beltman. Lotte van André Grote en de zelfgeschreven B-kant Wind zijn opgenomen in de Wisseloos Studios in Hilversum. Altijd een grote namen. Deze single is geen succes. En dan het hele vreemde, het laatste bericht. André Grote is op 14 augustus 2019 op 74-jarige leeftijd overleden. Op zijn uitdrukkelijke verzoek waren er geen familieleden of vrienden bij de uitvaart aanwezig. Alleen de uitvaartondernemer. Kun je toch geen enkele voorstelling van maken? Nee. Maar ja. André Grote. Air Bubble met Racing Car.

Hola Love van Led Zeppelin. En Led Zeppelin treedt op 7 augustus 1979 op tijdens een popfestival in Cribford Park in Engeland. Dit is de laatste keer dat Led Zeppelin met drummer John Bonham op Engelse bodem speelt. Hij stikt op 25 september 1980 in zijn eigen braaksel nadat hij stevig heeft gedronken. John Bonham overlijdt in Londen als hij logeert in het huis van Jimmy Page, de solo-gitarist van Led Zeppelin. John Bonham mocht slechts 32 jaar worden. Na zijn dood wordt de groep ontbonden. Jimmy Page en bassist John Paul Jones en zanger Robert Plant zijn van mening dat John Bonham onvervangbaar is. In de jaren 80 en in december 2007 komen zij wel bij elkaar voor incidentele live optredens. Jason Bonham neemt hierbij de plaats van zijn overleden vader in. Ja. Wat gaan we doen? We gaan naar nummer 1 van 7 augustus 1982, maar dan in Engeland. Dixie's Midnight Runner met Come On, Eileen.

0: Tam Tam Turnaround van New World, een single uit het jaar 1971. En geschreven door het duo Chin en Chapman. Ja, en later zou The Sweet dit ook opnemen, maar het is geen hit geworden in Nederland. Nee, tenminste nee, want ik had Coco klaarstaan, maar daar had ik geen tijd meer voor. Maar nee, het werd geen hit in Nederland. En ik wil hem toch eens een keer gewoon luisteren in de uitvoering van The Sweet. Tam Tam Turnaround. Ik vond er eigenlijk nog een mooie plaat, ja.
1: Dit programma is mede tot stand gekomen door platenkast.web-log.nl en vandaag in de muziek.nl.
0: Ja, 3 uur tijdloos bijwerken, lokale omroep Elburg. Het zit er weer op. Ja, hierna komt Dries Smit met de hit Smit. Tot dan van 8 tot en met 12 uur, als alles goed is. Als jullie denken, je wil een plaat vragen, bel gewoon 06-3941-4131. Dan krijg je Dries of Hink aan de telefoon. En kunt u gewoon de plaat aanvragen die u graag wilt horen. Ik ben er morgen weer, maar ook aanstaande woensdag. Ja, dan mag ik het programma tussen 9 en 12 's morgens overnemen van Bart van Dijk. En dan mag ik 3 uur lang het Muziekmuseum presenteren en kijken hoe dat in zijn werk gaat. Dus dat is aanstaande maandag, of aanstaande woensdag. Maar ik ben er eerder, dus morgen tussen 5 en 8. En dan ook natuurlijk bij de top 40 van 8 augustus 1976. Hey, ik wens je nog heel veel plezier met Dries Smit. En tot morgen. Doei!

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hash in zijn bezit. Daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien, ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De directeur van de MIVD betreurt de gang van zaken, heeft het account afgeschermd. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. En dat was ook de conclusie van twee eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis inmiddels gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. De nieuwe mannetjesleeuw in Gaia Zoo in Kerkrade is, anderhalve maand na zijn komst, plotseling overleden. De leeuw van 15 kwam eind juni over vanuit een Deense dierentuin. Deze week maakt hij een zieke indruk, zegt de directeur van Gaia Zoo tegen L1.
2: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
1: Waaraan de leeuw is overleden, wordt nog onderzocht. Het weer een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 9 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de VS. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. In de Haagse wijk Duindorp zijn gisteravond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaarbewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. De Universiteit van Cambridge gaat nieuwe academici beter screenen. De prestigieuze Britse universiteit is in verlegenheid gebracht door een hoogleraar die zou hebben gelogen over zijn cv. Hij zou ook plagiaat hebben gepleegd. De betrokken hoogleraar stapte gisteren op. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij produceerde tijdens zijn loopbaan tientallen hits van artiesten als Madonna, All Saints en U2.

De doodsoorzaak van de muziekproducer is niet bekendgemaakt. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer. Het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig worden. Morgen veel zon. Het wordt dan 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

voor de kost. Het was ook lang niet leuk. Nee, ik wou niet, maar ik moest. Geld, het moest er zijn. Die familie, die was zo groot. Ik lijk wel idioten.

ja, dat zei die mama altijd. Hallo allemaal, daar in de radio en tv-land. Wist u dat ik een grote hit had in Italië met dit lied? Houd toch de kop. Ik zing dit lied voor alle mijn fans die in de handen klappen. Dat doet het zo goed. We moeten leren dit lied. Het is een hele simpele. Kijk, ik zing, wat is er aan de hand? En hoe zing ik? En dan zing ik de rest. En dan aan het eind zingen allemaal, ach, houd toch de koppen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors. Dat meldt Nieuwsuur op basis van de fraudehelpdesk. Vaak worden er nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond vindt dat Booking.com maatregelen moet nemen.
2: Bijvoorbeeld controleren van identiteit van de huiseigenaren. En als ze meldingen krijgen over een bepaalde vorm van fraude, moeten ze daar ook wel passende maatregelen voor nemen.
1: Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden het gepromoveerde Cambuur met 4-0. En dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig zijn. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt dan 24 tot 28 graden. En zondag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reewijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal fraudegevallen via Booking.com stijgt fors, meldt Nieuwsuur. Opgelichte klanten klagen over geboekte vakantiehuisjes die niet blijken te bestaan of waarvan de toegangscode niet blijkt te werken. Het totale schadebedrag dit jaar staat tot nu toe op 82.000 euro tegen 75.000 heel vorig jaar. In Rotterdam-Sjaarloos woedt brand bij attractiepark Spelen bij Belen. Bij de buren, een recyclingsbedrijf, staat afval in brand. Er komt veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd en de Maastunnel is afgesloten. Over slachtoffers en over de oorzaak van de brand in Rotterdam is nog niets bekend. Bij een groot drugsonderzoek in Den Haag zijn 6 mensen aangehouden. Er is ook een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen. De politie deed gisteren een inval in een hofje in de wijk Duindorp. Het onderzoek loopt nog. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden. Nieuwkomer Cambuur met 4-0. En het weer helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. Morgen veel zon en weinig wind. En het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat afval in brand. Volgens persbureau ANP trekt de brand veel bekijks en vraagt de politie omstanders te vertrekken. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet getroffen door de brand. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten twee waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit op dijken vanwege de droogte. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen in Leeuwarden de nieuwkomer Cambuur met 4-0. Het weer, vannacht is het zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sid van der Linde met het NOS Journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Ze duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Een Chinese partij mag een Belgisch helikopterbedrijf niet overnemen. Volgens de Belgische overheid zou daarmee de nationale veiligheid in het geding komen. Het bedrijf vervoert personeel van en naar boorplatforms. Het dingt ook mee naar defensiecontracten. Het bedrijf is ook actief in Nederland en blijft dus in Belgische handen. Door de droogte zit er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, dat zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reeuwijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen half jaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het half jaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. Het weer, het is vannacht zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: lokaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brand in Rotterdam-Sjaarloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn bij de brand in Rotterdam. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met de regels rond lijkbezorging. 6 mensen zijn donderdag opgepakt in de Haagse wijk Duindorp vanwege de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een woning. Wat hun rol was en om welke drugs het ging is onbekend. Tijdens het doorzoeken van de woning waren er veel zwaar bewapende agenten in de wijk. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van een windmolenpark voor de kust van de Verenigde Staten. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. Het weer zo goed als helder. Landinwaarts is het 9 tot 12 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.